0: Die sangeres Unika keir in Oppie Radio vrijdag aand 4 September om 8 en vertel meer oor haar muziekreis, nieuwe muziek en die dinge wat voorlê.
1: Is het nie lekker om te sing oor hoe sterk een mens kan wees in alle seisoene van jou leven en hoe jy net bo kan uitkom as jy alles gee en deur goeders werk?
0: Oppie Radio, waar ons die muziek van plaaslike kunstenaars vier in die geselskap van my, jou gasvrou Heidi Miller Isaacs, vrijdag

0: Goeiedag, praat ek nou?
1: Met wie praat met Christopher?
0: Christopher, hoe gaan het met jou op hierdie prachtige dag? Ek sien die son is bietjie uit, maar het lyk of het koud is, maar is warm, ne?
1: Dit is recht, ja. Ja, dit is Samson.
0: Christopher, ek wil vannacht by jou hoor, ne? Nou, as een mens so dink so aan een gemengde familie, ne? Wanneer iemand met kinders of een nieuwe verhouding begin of bring dit, bring hem so nieuwe mense, nieuwe gewoontes, nieuwe verwachtinge by mekaar. En vannacht praat ons oor saamgestelde gesinne en so aan. Mm-hmm. Nou, wat denk jy is die mooiste en die moeilikste deel van een gesin waar daar kinders uit vorige verhoudings is?
1: According to me, dat ding is, dan wat respect is aan al die kanten. Mm-hmm. En ek stel het dan van my kant af, wat my ek voorgesteld het,
0: yeah.
1: Ek ga nie jou kinders sê wat hulle moet doen nie, because by hulle, en family van begin af, yeah. Ek is hulle vader, hulle ken hulle vader afgesterwe,
0: mm-hmm.
1: So dat ek het gaan vaar, julle doen en zo, sê vir julle maal, ek en normaal ons ding aan, so dat is mijn gevoelens geweest.
0: So jy sê dan nou daar, so denk jy is nou, is maar een beter situasie om seker te maak dat die kinders wat jy daar gekry het in daar die verhouding, maar nie vir jou sien as die gesag daar nie, maar, ja. Maar net as iemand wat...
1: Maar die ouwe, die maar moeder, ja. Sy partner is, is klaar.
0: Is dit?
1: Ja, maar verder aan... financially, en moral support, en everything. Dat moral dag sê en alles, en geselskap in Jesus, as een geselskap in maar, daar word niks vereiste van mij verwacht nie.
0: Okay, en dit het vir jou so goed uitgewerk?
1: Dit is my baie goed uitgewerk, because by die, onze communication,
0: yeah.
1: Dat mense was gelachen en alles, al by, allemaal geweet dat ek elke nieuwe hart woord he, of yeah. Sê, so ja.
0: Nou, denk jy mense oordeel sulke gesinne te makkelijk?
1: Ja, die mense, dan kijk die mense aanvaard het maar soos jy intrek bij iemand sy huis,
0: yeah.
1: En jy krijg die dame van huis, met yeah. Die haar kinders daar,
0: yeah.
1: Dan jy moest nie sê nie, so automatically jy, kom maar jou eie pakkie kleren dan gestap op jou kiesje kleren, dan
0: yeah.
1: Jy moet aanvaard wat het daar is,
0: yeah.
1: Al dood breng jy een stukje brood, so jy brood op die tafel op,
0: yeah.
1: Maar, Dis nie eindelijk die kern, koos my as hulle sy is.
0: En moet jy jou maatse kinders soos jou eie lief hee, of is respect en rechtvaardige behandeling genoeg?
1: Nee, kijk, vir my kom respect is daar, ja. Maar vir my ding, die behandeling kan nie selwe is, because by ons kind op ene grond is, hy kan met sy maas haarskeel dat iemand kan om haar benader, ja. Ek ga dit nog sê, sinds, dat is groot genoeg, want dat is laatst niet bij babetjes, niet zo, opgegroeide mensen. Ja, als teenagers, zo, dan ben ik dat te kapot. Maar als er kleinere kinderen geweest zijn, want zij was nog, dan kan je hem maar aanvaren, want hij was nog wel nog geweest, want ik had iemand gekleed met een kind,
0: yeah.
1: Nog twee wereld geweest, waarom ik kan aanvaren.
0: Yes.
1: Ik was bij etnische paar gekeerd, vorige paar gekeerd.
0: Yes.
1: En tot ik mijn groot geraken, tot in de school toe gaan het.
0: Yeah.
1: Toen kom zei zijn oma van mij, zie je pa niet.
0: Mm.
1: En toen breken ze van zijn, toen wil hij weten wie zijn pa.
0: Mm.
1: En dat toen gaan heel goed schief. Dames waren twee situaties. Je kreeg een af autodom, kreeg die dames van je. En kreeg je me toch klaar. Kinder het al klaar groot is. So.
0: Dat is nou, het dit jou dan emotioneel effecteerd, dus dit gebeurt het?
1: Definitief het me gegeven, want ik was bij eigen vader terug mee. Ik heb mijn vrouw met elkaar uitgaan.
0: Ja.
1: Tot ik het ben, kijk, die echt een nieuwe leven, ik was mijn kinderen het gebleven bij de oma's.
0: Ja.
1: En in Zuid-Aan gaan we daar leven.
0: Ja.
1: Zijn andere kinderen gaan uit. Tot ik die vrouw gewoon moet met haar één kind,
0: ja.
1: Word ik mezelf fijn.
0: Ja.
1: Mijn kinderen zijn met mij niet, want mijn zij is met haar leven aangegaan.
0: Yes.
1: Zijn andere kinderen gaan maken met haar andere man. En ik heb een andere kinderen gemaakt, maar die dame is een kind mag vroeg gemaakt.
0: Ja.
1: En mijn kinderen dat afgeskipt niet, omdat het bij de oma's is.
0: So wat zijn raad het jij voor iemand, voor een man of een vrouw, wat in zo'n verhouding ingaan, waar zij dan nou een geleentheid heeft, waar dit makkelijk gezien kan worden, die persoon nou... die pa of die ma gaan wees. Wat is die type raad met jou ervaring? Wat sal jy vir hulle sê om vooraf te weet van die begin af?
1: Van die begin af, jy kan nie die kind op een jaar sê, of minder as 2 jaar sê, met sy pa, hy ken nog niks nie.
0: Hmm.
1: Nou, ons het gesleed, hy sê, ons sal hem sê, is nie al van mondig of op hoerskool is.
0: Yes.
1: Dan sal hy ons nog besef, maar ek gee om van my kind af, ek tref is op vader, ek doen alles vir hom.
0: Yes.
1: So wat met die kind, dat is sy gesien, dat het is, die kind moet groot raak, want ik ga halen bij de school, in de school, ik vat hem crash toe, we gaan halen, vat hem school toe,
0: yeah.
1: Tot hij, wat is om, want toen kom dat, haar ma, en dan zei die ma voor hem, hallo, daar is je opa, nee, die ma, niet de oma.
0: Ja.
1: En dat had hij kind gemaakt, had hij vandaag, verwant is, because hy begin ook vra, hoekom kom haal, wie is my pa?
0: Ja.
1: So kan die maan van my spreen en die oma kan nie van my spreen, because die doos die pa gesien in sy hele leeftijd.
0: Mm-mm.
1: En so het is opgebrek ook maar, because by sê ek nou wel, om haar goed te beginnen na te, maar opgebrek, so los ek al my kind en na oma en die huizen, die pat ek met leren waaien.
0: So wat ek nou eindelijk hoor is dit, daar was niks regtig fout met die verhouding hier, dit was nou met meer met die ouers gedeelte, om 'n ouer te wees, so jy sê dit is so belangrik om seker te maak, jy maak seker daar is verskillende grense, soos hierdie is die verhouding en hierdie is waar ons nou kinders groot maak.
1: Ja, nou so duidelijk nou echt gesien, maar die eerste verhouding was, die kind was nog hy het niks weer gehad, hy was maar 2 jaar op, so hy het nie geweet van niks, al wat hy geweet, hy het net, ek is hy vader figure.
0: Nou, as een kind sê, hulle is ongelukkig of ongemakkelijk met een nieuwe gesinsopzet, hoe behoort die groot mense daarop te reageer?
1: Nee man, die vraag ek, ek sê nie, die optreder dame, dan moet gesê, want ek is so, hy dra by, die is jou, ek kan nie om sê, is jou paal, want van haar dag, maar al wat ek weet, wat ek weet, is die vader figure.
0: Ja,
1: so vader figure en hy is my ma aanklaar.
0: Ja.
1: Maar as ek kom die derde persoon, kom die, like, anties en oompies en familielede.
0: En miskien die biologische.
1: Ja. Nou, maar die biologische pa was nog nooit teenwoordig geweest.
0: Mm-hmm.
1: So hy het vir my gaan vader as een vader figure.
0: Ja.
1: En dit het gedoen vir my alles. Alles
0: Nou, as die scenario verskillend was en dit was dan ook 'n biologiese pa wat in die omte is, wat ook nooit daar is, maar jy weet, soos die wind.
1: Nee, maar kyk, so, hy het totaal niks, because by ons was dit frustrerend.
0: Yes.
1: Ons het gebleef, ja, eindelijk al het steeds van Durban had, contact met jou ook toe, werk van Johannesburg, en dit, hy nou 2 jaar, dat wat, kom gaan halen, ik heb Durban gebleef, samen met ons in Nieuwbrouwen, en dat is hy groot geraak, dus hy raak op de schoolse kant toe, trek ons kaap toe, koppen ze eens in die kapen.
0: Oké.
1: Zo te blijven ze in die kapen.
0: Lekker.
1: En later begin school gaan die kaap, zo wij nog nooit zijn pa gezien. Zo haar is net paar, en til zijn oma wegkomt van Durban af, zoveel kaap
0: en die moeilijkheid kom maken.
1: En die pap, die
0: pap kom dik kom maken.
1: Nee, die schapen die elkaar komen.
0: Die schap.
1: En dat is toch gemaakt dat hij gevoel het misschien nog, hele beliek was voor mij zo, wie is mijn pa?
0: Ja.
1: We zijn hier zo, en dit is oma.
0: Nou, kan u vir my help? Voltooi asseblief vir die sin. 'N gesin werk wanneer?
1: Werk saam.
0: Ja, 'n gesin werk wanneer wat gebeur?
1: As daar goeie verstandhouding is. Dit wat ek doen. As daar gesin werk saam, as daar iets... Ek probeer nie dat die kere in die huis of by van...
0: Nee, net 'n gesin, net 'n algemene gesin, om gemengde maak die saakie.
1: Ja, dan moet verstandhouding is.
0: Ach, baie dankie Chris, waardeer het hoor.

0: het haar aan een man gezegd als je me recht op aan je. Kan je lief voor jou.
1: Nou, wat gebeurt wanneer, sê nou, iemand is nou in die verhoudings en je vindt nou jezelf, een dag, je wil nou niet eindelijk in je ma moet nie, maar je is nou daar in die verhouding. Denk jij, je ma moet meer aan jou luister of meer aan die man luister wat zij nou gevat het om dan naar jou stiefpa te wees?
0: Zij moet meer aan mij luister.
1: Is het, hoekom sê jy so?
0: Want ek soek jy aan een paar nie.
1: Is het? Denk jy baie van die mense voel net so?
0: Ja.
1: Is het? Is wanneer jy, so het maak jy saak of jy een goeie of een slechte paar, die mense soek net die aan een paar nie?
0: Ja.
1: Is het? Ja. Moet maar blij by hulle?
0: Ja.
1: Ach, baie dankie, Tjoman, ek waardeer.
0: Oké, plezier.
1: Sap. Goeiedag, met wie praat ek nou?
2: Sam met Wesley.
1: Wesley, hoe gaan het met jou op hierdie prachtige vrijdag?
2: We gaan baie goed.
1: Is het? Nou my maat, ons loop een bykie rond in ons gesels oor iets wat ek denk baie min mense oor gesels, maar het lyk vir my dit raak meer volop elke dag wat mense gemengde of saamgestelde families het. Nou, wat is jou opinie oor blended families? Denk jy is een goeie ding of is een slechte ding?
2: You know, at the end of the day, it all boils down to the individuals. You know, you must remember they are small little people that are involved. They don't know all the grown-up stuff. Understand what I mean? So you have to consider each one's background at the end of the day, you know? It's a battle.
1: Is it a battle? Yeah. Is it a battle what the mates can win? Or what is it?
2: Nah, it's a battle you can win.
1: Is it?
2: You understand, yeah. But you have to consider everybody that's in.
1: Yes.
2: There, you understand, yeah.
1: Nou, die vraag is wat ek wil vraag. Denk jy dat een mens moet, as een mens in sulke familie is, moet jy mens die kinders lief het soos jou eie kinders, of moet jy hulle maar net respect gee wat regverdig genoeg is, behalwe nou om uit, op die uiterste te gaan?
2: Nee, there's no shortcuts, my man.
1: Is it?
2: You cannot take shortcuts.
1: Is it?
2: Yeah, you have to go directly and figure it out.
1: So as jy nou diep gaan, is jy nie bang om seer te kry nie?
2: Hey, you know, that is, it's the road that we all have to take, you understand?
1: Is it? Nou, wat raad sal jy gee vir iemand wat, jy dalk, was jy al in so verhouding gewees?
2: Ja, yeah, no, I've been there.
1: Is it? En, wat se raad sal jy gee vir jonger mense wat ook in so, want baie keer kry mense ons nou, mense wat nou nie wil pa staan vir goed nie, maar is ons steeds 'n goeie vrou, so jy wil dan seker maak om dan die leemte te vul. Wat se gedagte dink jy moet iemand in hulle het, wanneer hulle in so posisie instap? Of moet hulle maar net uitstap, of moet hulle maar net deurstap?
2: At the end of the day, you just need to be honest with yourself. Yeah, and let things grow.
1: Yeah.
2: Because if you are not going to be honest, then things won't work out. Because at the end of the day, you're wasting your time and you're wasting that person's time.
1: Nou, wat gebeur wanneer die kinders self een bietjie ongemakkelijk of hulle voel nie gepas in die verhouding nie? Wat denk jy, moet mense meer aan die ouers luister of moet jy meer aan jou kinders luister? Hoe werk het vir jou?
2: It goes both ways. Because it doesn't mean that that's just a little person, they don't have any feelings or anything, and you're the adult, and the kid needs to listen to the adult.
1: Yeah.
2: At times the kid sees stuff that we adults do not see, you understand what I'm saying? So you have to implement, you have to squeeze them in with the adult's information as well.
1: So you think a gemengde, blended family, so dynamica is baie meer dieper as net 'n normale familie?
2: Ja, nee, is baie diep daar, bro. Daar is baie diep. En is baie werk. Ja, because you must remember, you take in a woman that offspring isn't yours. But as time goes on, they get attached to you.
1: Yes.
2: Because the father or the mother aren't playing a role in their lives. So you being there, they look up at you, you understand what I'm saying?
1: Yes.
2: So you have to be upstanding person and a parent. At the end of the day.
1: En jy moet bietjie geduld seker by jou het.
2: Obviously you have to.
1: Is it? Yeah. Nou kan jy vir my die sin voltooi. 'N Gesin werk wanneer?
2: As almal saamwerk.
1: Baie dankie meneer Van, hè.

0: sonoggend en oggendstemming vier ons die lengte. Van Griekse oggendstemming en Vivaldi se lengte tot Ratter se For the Beauty of the Earth. En dan ook Tchaikovsky se Blommewals. Ek sluit af met een gebed van John Bokwe. Kom vier die lente saam met my, Darien Oosthuizen, in oggendstemming, sonoggend, net na die 6:00 nuus en weer.
1: Een laat aand kuier gaan oor jou en jou keuse.
2: Guns N' Roses, November Rain.
3: Etienne, wat van bietjie plaaslike rock?
4: Ja, hoe, is Monday again, Etienne Knight.
5: Dit is lief, Billy Myers, Kiss the Rain.
1: Dit is een vrypas na een eindeloose speelhuis, bepaal dier jou. Laat aand kuier, maandagaande, met my Etienne Lurie, 9:45 op RSG.
6: Ek sier by Zelda, plaaslike en wereldwye speler, na die wedstrijd, hoe voel jy?
7: Gemakkelijk, F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wereldwye advies en oplossings van internationale transacties deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot structurering van buitenlandse beleggings. Dis super eenvoudig.
6: Ha, en dis hoe mens wereldwyd wen.
8: Skakel oor na FNB Private. FNB, hulp vir ander alles. FNB, een afdeling van First Rand Bank Beperk, gemagtigde FDV en kredietverskaffer PSNV's geld.
9: Securex Seep maak 99.9% iemand dood. En dis goed, want daar is 99.9% kans dat jy iemand gaan raakloop wat nie aan was na dat labadkamer toe was sie. Of jou kind sy beste maaikie wat sy nie is met sy hand afwees. Of daar is sweterige Aubrey Jim wat net eenvoudig lief is vir a high five. Beskerm jouself en jou familie teen daardie iemand met Securex Seep. 99.9% kiembeskerming wat ook eerlik reik. Securex Seep, hard op kieme, sag op jou vel.
10: Hierdie September begin die RSG en verseker kultuurkaravaan se wiele rol. Maar waar in Suid-Afrika gaan ons eerste stilhou? Watter dorpse kultuurdraers gaan ons eerste ontmoet? Watter dorpse stories gaan ons eerste met jou deel? Vind binnenkort uit. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
11: Jy luister na RSG, jou keuse die lente, op 100 tot 104 FM.

0: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees online. Standaardtariewe geld.
1: RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou. Die Wes-Kaapse Departement van Landbou glo in stories van hoop, vennootskappe en die soeke na nuwe geleenthede in die landbousektor om die ekonomie te laat groei. Kom saam met my, Eloise Pretorius, op 'n onvergeetlike reis en luister na mense van reg oor die spektrum wat innoveer, inspireer en die voedselmandjie propvol hou vir jou. Skakel in vir verhale wat jou altyd sal bybly. Elke Saterdagoggend om 11:45, slegs op RSG Landbou. Goeiemôre en baie welkom by RSG Landbou. My naam is Eloise Pretorius en hierdie program word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Dis Vrydag die 4de September 2026 en dis 'n voorreg om vanoggend in jou geselskap te wees. Toy Wessels is een van die organiseerders van Nampo Kaap 2026. Hy sluit by ons aan om te verduidelik waarna ons volgende week in Bredasdorp kan uitsien.
2: Ach, ons thema is ons groei saam verjaag, saam groei ons is ons thema. En dit is specifiek gemaakt dat ons een bykie kyk in die vennootskappe tussen producente, die bedrijf en die verbruikers daar buitenkant. Saam met ons mekaar nodig om die landbou vorentoe te vat. Die landbou is ons maar onder druk. Jy weet, ek maak een saak of daar graanboerdery praat, of die veebedrijf met die bek en klaus hier daar buiten, of selfs die wingerd en vrugte. Jy weet, die winsmarge is laag in die landbou, so dit is ook om ons, denk die thema saamgroei ons, is vir ons baie belangrijk vir jaar. Ons het ongeveer 500 maatskappye wat uitstel vir jaar, op 700 uitstelruimtes, baie maatskappye het 1 of 2 uitstelruimtes, so ons is chock-en-blok vol, ons loop weer by ons ore uit, het, ons is die terrein prachtig, meneer, hier in die Suidkaap, terrein is regtig mooi, so ons is reg vir die besoekers. Dit begin woensdag 9 September tot saterdag middag 2, 12 September, so 9 tot 12, kaartjies is klaar beskikbaar online, ons is vir jou by Open Tickets, so dit is www.opentickets.co.za, dit is 10 rand goedkoper om jou kaartjies online te koop, so ja, ons is reg vir die tweede week van September.
1: Die vervoer van lewende hawe, dit is uiteraard iets wat ons baie oor gesels op die oomblik. Wat is jou kommentaar, Toy?
2: Ja, kom ek sê vir jou, ons gaan baie streng biosecuriteit maatregels toepas. Jy gaan by elke hek oor matte moet loop en ook in ons veetent gaan daar speciale voetballersvies waar ons met deurloop. Ek dink nog rechtig, ons is baie gelukkig hier in die Overberg Suidkaap, waar die bek en klaus hier aan betref, maar ons gaan nie roekeloos raak nie. Ons gaan definitief, ons gaan bykie veet toelaat en dit gaan net ingeënte veet daar wees. So, ja, ek dink ons is gaan baie versigtig wees dat ons nie, dat hierdie goed nie versprei na ons gebied nie.
1: Een van die hoogtepunte van Nampo Kaap verlede jaar vir my persoonlik was definitief die boerboelskou. Is hy vanjaar weer daar?
2: Ja, nie beslis. Hy saterdagoggend daar en hy groei net in getalle. So, ja, ons huisfees hulle heeltemal saterdagoggend. So, ja, die getalle inskrywings lyk my is baie meer as laas jaar. So, dit is ook iets wat nogal regtig groei op die oomblik hier by Nampo Kaap. Ons probeer, jy weet, al die spectrum dek, jy weet, as jy nou mooi dink, dis boerboele, dis vee, dis uitstallings, dis implemente, dis blomme, dis die heerskou, ons het die groot heerskou weer saterdag aan die gang, waar ons kinders betrek, ons skoleprogramme, oor 24 skole wat kinders bring, die 3-4 daar, so, ons probeer eindelijk, jy weet, iets vir allemaal bied.
1: Op daardie noot, vir die kleinspan, vir die jongspan, waar moet ek my kinders bring, wat vir lekker gaan wees?
2: Ons het vir jou, kom ons begin by die heel kleinkies, ons speelarea is daar maatskappy wat saam met ons gaan verjaar wat nog meer interessante speelgoed het. So, as jy nou wil gaan stap, maar een paar bietjie wil gaan stap, kan jy jou kleintjies los onder toesig, gaan jy niks kos nie, in die speelarea waar hulle veilig gaan wees. En dan is dit nou die grote groep is, gaan daar oralste vermaak wees op die hoofarena, waar daar perde gaan wees. Ons het natuurlijk weer die Lipizzaners verjaar, daar na vele versoeken die Lipizzaners terug. So hulle gaan gereeld optree, daar gaan skaapontvertonings wees, daar is vir die kleinkies regtig oralste iets om te doen, en dan die skoolprogram vir die kinders, ons het een skooletent waar hulle meer gaan leer oor die landbouw, ons het nogal heel wat inskrywings by ons boerepatente van ons skole gekry, so ek dink daar is vir die jongmense regtig baie om nou nie eens te praat vir al die eetplekke vir die jongmense nie. Ons het weer een van die topvrouwenprogramme vir jaar, wat Santam is ons hoofbord daar. Die program loop oor 3 dae, het bring inspiratie, kos, geloof, muziek en gesprekke. Ek het net vinnig kan sê, jy weet, Chris Els, Brendan Piper, Frana Banari, Willem Botha, Lynette Beer, Soemerie Jordaan, Datos Kouben Hofmeyer, wat in de rugbybesering op moet doen het, so ek dink daar is regtig iets vir allemaal vir ons dames, maar dis die is daar nie meer net die dames, die baie van die mans het ook soms daar, en die program is gratis om by te woon, so ek dink ons het regtig weer een pop vol en het nogal opgewonde oor die damesprogram. Ons het ons tent een bietjie groter gemaakt, want ons het ondervind dat daar nie genoeg sitplek vir allemaal is, ons is so 5 meter groter tent vir jaar om ons allemaal te huisvest daar binnen die program. Ons in die auditorium het ons elke dag gesprekke. Weet, een dag gaan dit oor die veebedrijf, daar is die RPO en die MPO daar. En die een dag gaan Graan SA ook die kanalebedrijf praat. En die vrijdag was baie opgewonde, is een groentedag. En ons het ook daar weer rood van die Efficient Groep gekry, om bietjie te kom kyk na die financiële sy by die groentebedrijf. So, ek dink nogal is iets anderste, dat ons gespreksforum het oor verskillende landbouwbedrijven, elke dag in die auditorium.
1: Toy Wessels is een van die organiseerders van Nampo Kaap 2026, wat eerskomende woensdag in Bredasdorp afskop. Karen Kleinboy is uitvoerende bestuurder inclusiviteit en ontwikkeling by South Africa Wine. Sy sluit nou by ons aan om te vertel van die Suid-Afrikaanse wijn, wat deur koning Charles gekies is om later van jaar by sy verjaardagviering bediend te word. Eers wou ek hoor wat haar werk insluit. Vertel my van jou persoonlijke pad in landbouw. Wat het jou geleid tot hier?
3: Ek het as student, het ek maatskappywerk gestudeer, en maar ek het nooit maatskap gepraktiseer nie. En ek het die geleentheid kry om by die departement van sosiologie by die Universiteit van Stellenbosch te werk, net na my studies. Het ons specifiek op een project gefokus wat kyk na landelike ontwikkeling en landelike migratie. En deel van dit was om te kyk na plaaswerkers en hulle rechte, vooral waar het kom by arbeidsrechte en dan ook by huisingsrechte. Ek het toe ander weer vanaf die departement by die universiteit en ek het by een ontwikkelingsorganisatie gewerkt wat baie instrumenteel was om plaaswerkers beskerming onder die basisse wet vir arbeid te kry. So dit het een aanloop gehad en ek het toe besluit, maar dit is regtig iets wat ek wil doen. Ek kom uit een klein dorpje in Warrington, waar daar baie plaaswerkers is in die omliggende plaas en ek heb gesien onder wat er omstandighede hulle lewe. So ek het later begin met navorsing in daar die veld, soos ek sê, specifiek gekyk na vrouwe in landbouw en vrouwenrechte, en ek het ook my meesters geraak. Toe paar jaar later gekyk na vrouwe en landbouw in die Noordkaap en in Makkoland, en daar is een ander type stelsel van grond gesit. So, ja, dit kom nou al sedert 1996. Ek kom ek nou aan in die bedrijf en ek het in verskeie bedrijven gewerkt. Ek het ook vir internationale organisatie gewerkt wat specifiek gekyk het na die incorporering van klein boere. So dit is jare verwerkt in verskillende sektore in landbouw en Toen weet ik dat ik wel een jaar een beetje afneem, dat is rondom 50. En ik denk dat je laatste 10 jaar van werk en nou in je kop recht krijgt. En ja, toen kom je geleentheid om aan te kunnen voor jullie positie. En ik heb niet gedacht, het is een van die posities waar ik mijn ondervinding, beide op een navolgingsvlak, beide in die vlak van die implementering van wetgeving, maar ook die ondervinding wat ik opgedoen heb, waar ik die week met producenten gewerkt heb en die week gewerkt heb met die waardeketens in verschillende sectoren. Ik denk dat het is een goede anker voor mij in die positie. Want ons kijk hier oorzakelijk om mensen toegang tot die bedrijf te geven. Maar het gaat niet over toegang, nee, het gaat over toegang naar groei, het gaat naar ondersteuning, naar onafhankelijkheid en dan natuurlijk ook deelname naar werkelijke mededingenheid in die pijnbedrijf.
1: As ek so na jou luister, Karen, dan klink het vir my, dit was 'n natuurlike uitvloeisel van dinge wat jy reeds diep domeinkennis oor gehad het, tot jou huidige posisie.
3: Ja, absoluut, ja, jy weet, ek het gewerk vanaf ondernemingsontwikkeling, vaardigheidsontwikkeling met swartproducente, met plaaswerkers, met ander rolspelers vanaf die regeringsvlak, jy weet, vanaf gemeenskapsvlak tot by die regeringsvlak en selfs internasionale instansies. So ja, dit was maar niet een natuurlijke organische proces geweest. Maar ook voor mij persoonlijk denk ik om hierdie rol te kunnen vervullen in hierdie bedrijf van ons, wat niet traditioneel en historisch zo'n groot rol speelt in onze economie, maar ook in die karakter en die cultuur van Zuid-Afrika. Die wijnbedrijf, je weet, is het werkelijk pre-spectrum. En om met hierdie segment van industrie te werken, waar ons kijken hoe ons inclusiviteit en ontwikkeling in die bedrijf kan inbied, is voor mij nogal een belangrijke aspect. Want we zien al meer die groei van nieuwe bezigheden. Ons zien hoe nieuwe handelsmerken ontstaan, mijn werktehelf, ook de sociale ontwikkeling. So, dit is een baie breed program, maar dit is een baie interessante veld en is ook een baie betekenisvolle departement dat ons heet.
1: As iemand jou vir die eerste keer ontmoet en hulle vra vir jou, Karen, wat is dit wat jy doen vir 'n lewe? Hoe beantwoord jy daardie vraag?
3: Ek dink ek sê altyd vir mense, my werk is nie vir my werk, dit is 'n roeping. ek het my hele lewe lang gekyk na wat is manier kan ek bydra lewer, en my werk het altyd maar geval in daai area van diversiteit van gemeenskapsontwikkeling, van besigheidsontwikkeling. So ek is iemand wat altyd weet, dit is vir my amper half roeping, dit is amper half my bydra as 'n burger van Suid-Afrika, om te sien, jy weet, hoe dra ek by ter die groei van ons land.
1: Mentorskap is iets waaroor ek baie graag gesels op hierdie program.
3: Wanneer het kom by mentorskap, is vir my baie belangrik. Jy weet, baie van die entrepreneurs met wie ons werk, het nie net geld nodig nie. Hulle het kennis, ervaring. En ons bedrijf is een bedrijf wat te nodig is om goede netwerken te bedrijven dat verstap het. So ek sien altyd die entrepreneur nie elke van self te maak nie. En dan is daar ook natuurlijk het steek in de wijnmakers. Dit is waar ik denk die rol van mentorschap nogal belangrijk is. Je kan niet het steek in de hand of meer geven als je niet weet om het voor markten te betreden. So voor ons is mentorschap bij het praktisch. Ons kijkt gewoon dat naar wat het is, waar hoe kan ons die entrepreneur beter toeren. Om zelf besluiten te nemen, maar het is een belangrijke aspect in termen van ons bouwen, capaciteit en vaardigheid, zodat je onafhankelijk en competerend kan lezen. Dit is een bedrijf waar je niet kan met je eigen werk, je moet die markt staat op wijnmakers, wat ook kundigheid kan help ons ook al, die maak staat op, precies help, die maak staat op mensen wat die hele waardeketting verstaan. So, het is een baie belangrike aspect van ons werk.
1: Praktisch gesproken op die grond elke dag, hoe werkt het dan?
3: Gewoonlijk wat ons doen is, ons begin bij die, ons kyk naar die behoefte van die onderneming of die entrepreneur of van die producenten. Die hulp wat hulle nodig het kan identificeer, structureer ons dit in een doelgerichte program, ondersteuningsprogram. Dit is nie altijd net in SIYN wat die program toepas nie. Ons het verskeie vennote, dit strek nou vanaf regeringsvennote in die provincie, werk ons baie nou saam met die departement landbouw, ook met die departement van ekonomiese ontwikkeling en toerisme. Ons werk ook baie nou saam met FNB, Edgecraft en al hierdie programme. Is daarom om die vaardighede te helpen ontwikkel van hierdie entrepreneur. So ons het een ecosysteem van ontwikkeling of een netwerk van ontwikkeling wat ons rondom al hierdie entiteiten bou.
1: En dan uiteraard is julle ook daar om boere by te staan in die proces?
3: Precies, ons werk met handelsmerke.
1: Karen, sê my, as ek vanochtend ingeskakel is en ek wil graag met jou contact maak, ek het vraag wat ek aan jou wil rug. Waar krijg jou in die hande?
3: Jullie kan my contact ons e-postadres. Ons het een algemeen e-postadres transformatie@siy.co.za. As mense direct met my wil skakel, dit is Karen, K-A-R-E-N, @siy.co.za. Wat belangrijk is, is om te sê dat ons sien al hoe meer hoe daar nieuwe bezighede die bedrijven kom. En ek denk dat fantastische geleenthede vir nieuwe inkomers in die bedrijf. Ek denk een van die belangrijkste goed wat ons sien is toenemend is jong wijnmakers wat nou hulle eie handelsmerke begin. En ons sien ook dat daar is nou een hele cirkel waar sekere producente begin het met hulle wingerde en hulle het oorgeskakel nou na waar hulle bijvoorbeeld een kelder besit.

0: ik denk ons ons kan rechtig sê dat die bedrijf begin al hoe meer divers functioneer.
1: Ek verstaan, daar is een baie speciale Suid-Afrikaanse gas, ook vanjaar by Koning Charles' verjaarsdag.
0: Ja, een van ons handelsmerke, Mulheri Wine, die Verenigde Koninkryk ambassade, het hulle aangedui dat die wyne wat hulle voorgesit het vir Koning Charles' verjaarsdag, dit was die wyne wat hulle gekies het, so ons is ontzettend opgewonde oor dit, en ja, dit is een groot pleintje vir die bedrijf, nie net vir die segment van mense met wie ek werk, nie maar natuurlijk vir die hele bedrijf. M-O-E-D-I-Wines.
1: Karen Kleinboy is uitvoerende bestuurder inclusiviteit en ontwikkeling by South Africa Wine. Assistent directeur innovatie, technologie, ontwerp en oordrag by die departement van landbouw in die Weskaap, Arie van der Ravensvaai, is een man wat self een jaar by Nampo Kaap gaan draai. Hy vertel van dit wat hy graag vir besoekers wil wys.
2: Baie van die luisteraars sal weet al van die hommeltuie wat nou mense begin vervoer. En het ons land self daarna begin kyk, dit is een initiatief wat al gaan plek vind enig. So, natuurlijk gaan dit ook nie wees vir amal nie. Dit gaan oor die hyperryk mense wat al kan bekostig om kort afstande te vlieg na die volgende punt. Dit is een voorbeeld. Ons het die punt nou bereik waar vervoer al rarig gaan wees. Ons kan vlieg na punt. En as ons kyk wat in ander lande al gebouw is en hoe hulle kan vlieg, en die grootte van die nieuwe hommeltuie wat bestaan, mens kan sien, ek het een film gesien waar hulle in China een voertuig optel met hommeltuig nou. Een baie groot hommeltuig natuurlijk ook, maar daar is nie meer een perk in die grootte van die goed wat hulle bou nie. Maar weer eens wat ek sê is, dit is net een voertuig vir my. Dit is wat ons op die voertuig sit wat innoverend is. Hoe gaan ons dit gebruik? Hoe gaan ons die toepassings daarvan reg gebruik en dit vir die beste van allemaal maak?
1: Arie, ek hoor al hoe meer van een bepaalde rouwer.
2: So ja, Eloise, jy is reg, ek het een rouwer wat ek nou ook nou begin kyk, en vir die luisteraars wat nie weet wat een rouwer is nie, dink aan die Mars rouwer, of een klein karretjie wat rondreis sonder die mense beheer. So, dit is een voertuig wat 240 liter chemie kan vat, hy het spruit kanone op basis wat baie goeie 7 meter ryk afstand het en chemie kan spuit in 4 verskillende rigtings, terwyl hy self rondbeweeg. So in Engels sê ons, hy is autonomous. Hy kan op sy eie rondbeweeg. Ek programmeer vir hom en hy ry self rond. So, ons het hierdie nuwe voertuig aangeskaf en ons gaan nou begin, so ek kan nog nie resultate gee nie. Maar wat ek wel kan sê is, dit is goed gebaseer op die goeie waardevolle inligting wat ons gekry het van hommeltuie. As ons kyk na trekkers spuit en wys af en gooi chemie basis net neer, maar daar sekere plekke waar dit nie mooi gedek word op die plant nie. Vliegtuie is fantasties, maar hommeltuie het ons nou gesien werk ook baie goed. Hulle het, soos ons sê, een vortex onder elke propeller wat draai. Dit is een warrelwind wat binnen in homself indraai, wat die chemie wat hy spuit basis binnen in een tunnel afdruk en tussen die plante in waai. So die plante begin beweeg binnen hierdie vortex en soos die plante heen en weer waai, word die chemie rondom die plant gesproei. So hy dek al die gapings waar het moontlik kan. Die probleem met hommeltuie is die regulasies en die reëls. So nie allemaal kan bekostig om iemand te kry wat kom spuit met hommeltuie of die licensiering te doen vir die hommeltuie nie. So die volgende idee is, kry een voertuig wat self rondry en spuit. Maar nie spuit soos een trekker nie, spuit soos hommeltuig. So die rouwerse initiatief is om te spuit met een kanon. Die kanon maak ook een vortex. So hy bepaal dat die chemie in die richting gedwing word as gevolg van die vortexbeweging. En dit gaan ook tussen die plante in. So my navorsing nou verder gaan wees saam met die ander navorsers om te kyk hoe kan ons hierdie model wat ons nou gekry het van China oorontwikkel, oorontwerp, dat hy vir die landbouw in die Weskaap gaan werk. So hy werk baie goed op bome tans. Ons wil hom herontwerp om te kyk hoe gaan dit lyk vir ons. En nie net verspuit nie. Ons kan hom verander, dit is een modulaire rouwer, wat ons kan verander vir ander gebruike ook. Waarvan ek nog nie kan praat nie, maar dit is baie opwindend wat voorlê.
1: Het is ongelooflik om te dink wat jy in jou eerste 40 jaar op hierdie aardbol vermag het, Arie. Ek haal my hoed af.

schrijf jij een briefie hier op mijn eenzame eiland. En zet het in een bottle, niet een fancy en niet zonder een van plastic.

0: Mbamba Mora ekas Captain Lydia Zone van af Kimberley Social Crime Prevention. Ons vra u moet na ons program luister elke Woensdag aand van af 8:00 tot 12:00 in die aand. Ons kom gee u inligting oor misdaad. Luister net DB Radio XK FM.
1: XK FM 107.9 FM wat elke dag vanaf 6:00 die oggend tot in met 12:00 middernag uitsaai. En vanaand hier in ons program het ons kuiergaste en in hierdie studio natuurlik is ons ekself Marcus Jetembu en dan is het Jetta Manuel. Ons is die program aanbieders en dan het ons onse gaste natuurlik, dit is kaptein Tessa Jansen en sy is die kommunikasie en skakelings ambtenaar en dan het ons vir kaptein Lydia Tshone, sy is die sosiale misdaad voorkoming koördineerder. Baie welkom vir julle twee en goeie naand hier by XK FM.
2: Goeienaand,
3: luisteraars. Goeienaand, luisteraars. Goeienaand, luisteraars. Ek is Jetta Manne en vanaand het ons gaste, soos kaptein Tessa en kaptein Lydia. Wat is die politiepatrol?
2: Die politiepatrol is die misdaad voorkoming. Dit is een manier om moontlike kriminele oortredings te voorkom deur sigbaar te wees en die skelmse van besluite te laat verander.
1: Voeg by, Tessa.
4: Dit is ook om te kyk of daar mense is wat heel moontlik die hulp van die polisie nodig het, sodat

Dit is RSG waarna jy luister, baie welkom by die Deurnag uitsending. Eerst aan die beurt, tussen nou en 1 uur is een omnibus van die afgelopen weekse ochendboekvoorlesings, gevolg deur die herhaling van Niekse Goed tussen 1 en 2. Socio-ekonomiese en financiële sake kry aandag om 2 uur en daarna is een heruitsending van Kompas. Die sondagmiddag muziekreeks sal om 3 uur herhaal word. Om 4 uur kan jy regskuif vir geestesgesondheid en daarna speel ons vir jou muziek tot die vroeg.

In 6 September se is opera. Luister ons onder andere na items uit Il Trovatore, Carmen, Semiramide, La Bohème, La Cenerentola, Otello en I Puritani. Van die sangers wat gehoor kan word is Jonas Kaufman, Sabine de Villiers, Maria Callas, Annette Trepko, Samuel Raimi, Sondra Radwanowski en 'n bloedjong Luciano Pavarotti. Dis opera, Sondag aand om 10:09, saam met my, Sean.

Die Nederlandse Vloedorkest onder leiding van majoor G.P. Laro. En dan die Dutch Swing College Band onder leiding van Peter Schulperoort. Die muziek was High School Cadets, een verwerking van die Sousa Mars. Een van die grootste gitaarvirtuose van zijn tijd was Narciso Yepes. Nou, alle mijn lee het altijd gezegd, ons moet niet zeggen Yepes nie, dus Yepes. Nou, Yepes zal hij dan wees. Hij het op 4-jarige ouderdom begin gitaar speel, toen zijn ouders de gitaar in zijn handen gestopt het. En van daar die tijd af moest hij 5 kilometer op het donkey rijden naar zijn muziekonderwijzer en dan weer 5 kilometer terug. En hij toen nou later een van die groot virtuose van zijn tijd geworden. In 1983 is hij die trio Yepes gesticht. En dat was hij zelf op die gitaar, zijn zoon Ignacio op fluit en blokfluit en zijn dochter Anna op klavier. Nou, een van die heel laatste afscheidsconcerten, ik is niet zeker wanneer het was nie, dat moest zo ongeveer 1992 geweest het. Het die trio opgetree, maar het die heel laatste nummer zelf gespeeld, alleen. En er is die oude bekende herinneringen aan die Alhambra van Tárrega, dat is een gitaarstudie. Hij speelt het aanzienlijk vinniger as waaron ons gewoond is, maar hij het gevoel dat het moet zo vinnig gespeeld worden. En wie is ons om te argumenteren?

Narciso Yepes met zijn 10-snaar gitaar en die Recuerdos de la Alhambra van Francisco Tárrega. Ik had altijd gedacht, het is Francisco Tárrega, maar die uitspraak ook hier zei, nee, dat is Francisco Tárrega. Nou, daar heet je net. Ik heb dan nog een bekentenis om te maken. Als ik nou een beetje hees klink vandaag, dan is daar een goede reden voor. Ik heb gisteren een beetje narcose gekregen. En hulle druk ons allerhande goed in jou keel in en dan kan een mens niet praat na een ruk nie. Ek wens ek kon sê dit is om die invloed wat swaartekracht op die wangen en die afneigende nekvelle het teen te werk en het alles met een wasgoedpennetjie achter die kop vast te trek. Maar eenvoudig nie, het was baie meer onskadelik. Maar laat ons nou nie verlei door ou mens praatjes nie. Kom ons gaan naar die jeugd. 1979 is die geboorte van een Portugese meisie met die naam van Ana Moura. En asseblief geen Afrikaanse woordspelings nie. Sy is wereldbekend as een fado-sanger. Iemand het my nou die dag aan haar voorgestel. En ek het nooit van haar geweet nie, maar het is eindelijk een klein noot wat ek ontdek het. Die fado is liedjes wat kom uit een gemoedstoestand wat die Portugese noem saudade. Dit is een soort aaneenskakeling van emoties soos verlore liefde, verlange, vaderlandsliefde en sommer verlange na iets wat jy nie eintlik regtig weet nie. Die fado kom uit die 13e eeuw, uit die blomtijdperk van die Portugese oorheersing van die see, met al die seevaarders wat die wereld volgevaar het. Mense soos Vasco da Gama, Columbus, Bartolomeo Dias, wat nogal by ons baie belangrik was. Nou, die bekendste fado-sangeres was seker Amália Rodrigues. Maar hier is nou een jonger sangeres, Ana Moura. En sy sing nie net fado nie, sy sing ook Engels. Sy het in 2007 saam met die Rolling Stones opgetree en saam met Mick Jagger gesing. En dan het die artist formerly known as Prince ook Lissabon toe gegaan om met haar saam te sing. Hier is Ana Moura met A Minha Estrela van Sobral. En in my kombuis Portugees betekent het aan my sterretjie.

0: De jong Portugese fado-zangeres Ana Moura. En zij het samen met ensemble gezang. Nou, een jong Thomas Hampson. Die opname is gemaakt in 1991... bij die 25-jarige viering van die oortrek van die oude Metropolitan-gebouw naar die nieuwe in daarlangs die New York Opera. Het is traditie dat die Fledermaus op een oudjaarsavond onderbreek wordt voor een gala-concert, waar daar andere bekende zangers komen en elkeen zo een partypiece komt doen. Nou, hierin is zoals gezegd Thomas Hampson en die Prins Orlovsky van die avond is Anne-Sophie van Otter. En zij is die een wat om aankondig is, Mr. Thomas Hampson.
1: One of today's brightest young stars, one we are very proud of, will sing Figaro's aria from The Barber of Seville, Mr. Thomas Hampson.

0: Die pas afgestorven Teresa Zailis Gara als Desdemona en Franco Corelli als haar Otello. Het was die liefdesduo Già nella notte densa. Het is altijd voor mij een baie goeie merker van hoe goed daar die tenor is om die laatste venere splende ten daarie hoe het is het duur te sing en niet te kraak nie. Maar Corelli was foutloos. Een van die eerste Amerikaans geboren dirigenten wat werkelijk wereldroem verwerf het, is Leonard Bernstein. Hij is geboren op die 25ste augustus 1918, dus zo'n week of wat geleden, en toen zou hij 103 jaar oud geweest het. Hij is geboren in Lawrence, Massachusetts, en hij is oorlede op die 14de oktober 1990 in die Dakota in New York, dus die beroemde woonstelcomplex waar John Lennon ook doodgeskiet is. In 1978 is hij getrouwd met Felicia Monte Alegre, een vooraanstaande Chileense verhoog- en televisieactrice, en hulle het ontmoet bij een partijtje wat door die groot Chileense pianist Claudio Arrau gehou is. Hulle is rukkie daarna uit mekaar uit, omdat Leonard ook ander belangstellings gehad het. Hy het eerst een nauwe verbintenis gehad met die dirigent Dimitri Moutropoulos en ook die componist Aaron Copland. Hij en Felicia had later weer bij elkaar uitgekomen en was tot haar einde in 1978 getrouwd. Nou, Bernstein was een componist, een pianist, een schrijver, een muziekpedagoog en een tv-ster en dan ook daarbij een groot humanist. In der waarheid een soort renaissance-figuur. Hier is een uittreksel uit een programma wat oor hom gemaakt is, waarin mens homself kan hoor praat aan die einde van zijn leven. En het is ontstellend om te hoor hoeveel van zijn capaciteit hij verloor het. Nou ja, hij het aangehou rook tot zijn dood.
1: But it was very difficult for him to do and to participate. He was very ill man. He was very sick.
2: My decision has been to spend most of the remaining energy and time the Lord grants me in education.
3: Let's play the adagio, the scherzo.
4: What you do get is a sort of sense of resignation almost, and a very strong sense too of wanting to pass on what he knows to the next generation.
3: Ready? Can you feel Schumann's heart when he was writing that? Can you imagine what he was feeling? God, what is the number where it's A minor? What do I mean?
5: What is this all of a sudden? I can't even walk up the stairs. I can't remember. I can't, but I think that's just for shit. Now, who needs it?
3: Now, I've completely forgotten why I stopped. That is the problem of getting old. I mean, 5 years ago, I would know exactly what I meant. It's old fucking age. I hate it. I hate it.
6: You watched the physical decline, and that was sad. And it was inevitable, because right to the end, he smoked like a chimney.
7: I got a message. Lenny wants to see you. The door opened, so there were about 10 people in there. And he said, everybody leave the room now. I have something very serious to speak to Lenny about. And I'm going, oh no. And I said, what's the problem? And he said, there's no problem. I believe you smoke. These people won't let me smoke. And I'm dying for a cigarette. So I gave him a cigarette and he lit up and he went, oh.
0: Hartverscheurend. Hier is nou die laatste deel van die 8e symfonie van Mahler, die symfonie van 1000. Alles wat verganklik is, is net een gelijkenis. Bernstein is voor die Weense Philharmoniese Orkest saam met verskeie kore en verskeie soliste. Het is nie makkelijke muziek nie, maar ek dink dis van die grootste skeppings van die menselijke brein. En soos het hier uitgevoer is, ja, Leonard Bernstein voor die Wiener Symfoniker en verskeie kore en verskeie soliste. Daar is seker mense vir wie die musiek 'n bietjie vreemd gaan wees. Maar as ek nou u mag vra, luister net intens. Dit is werklik die moeite werd.

Ja, wat sê een mens daarna? Ik hoop daar is nog iemand oor wat luister. Het was die slot van die 8e symfonie, die symfonie van 1000 van Gustav Mahler, met Leonard Bernstein voor die Weense Philharmonische Orkest, die Weense Zingverein, ook die Wiener Zengerknaben, die Weense Seunskoor, die Concertvereniging van die Weense Staatsopera Koor, en ook soliste soos Margaret Price, Judith Blegen, Trudelise Schmidt, Agnes Balza, Kenneth Riegel, Herman Pry en José van Dam. En nou, wat speel een mens daarna? Al waarvan ek kan denken is een stukje Fritz Wunderlich. En hier is hij met romanse oor die leeuwerik sing in die woud. En het komt met die vrolijke vrouwen van Windsor van Nicolai.